0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.

0: maakt het nou uit hoe ik eruit zie? Dan denk ik ja, natuurlijk. En dan denk ik nee. Want zonder bril weet ik er goed dat ik geen fluit zie. En rare tanden krijgen, dat is geen goed idee.
1: Oh yeah. 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
2: Uur naar

0: hem kwijt. Nou, is dat dan mooi? De Big Bang kwijt.
1: Was het een dure?
0: Nou, dat weet ik niet. Er was niemand in de winkel waar ik het aan kon vragen.
1: Nou jongen, dan zet je de moordenaar erop.
0: Nee, mijn tank terug.

te schrijven ook. Schrijf nou eens even op. 2,50. 2,75. 3 gulden. Goed zo. 3,25. Loop lekker op zo, hè. Ben je wat kwijt? Oh, hij is een nap.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: 24 uur per dag.
1: Rozo Radio. Oh,

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Indoïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Indoïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:50. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rosso Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdy bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:10. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9:00 over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11:00 weer uit de wijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: komen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het klein.

0: Waarom niet?
1: Hij is duur.
0: Nou ja, Herman. Zit er midden in een romantisch duet?
1: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
0: Maar ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
1: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
0: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Soekarno-Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdy bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Goedemorgen, lieve luisteraars. Van harte gefeliciteerd. Van harte welkom, moet ik natuurlijk zeggen. En gefeliciteerd dat u kan luisteren. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Welkom bij ons wekelijkse programma rondom 10. Volgens de Bild is de meteorologische zomer alweer voorbij. Maar de afgelopen week zou je zeggen dat het een ouderwetse zomer is met af en toe wat regen en redelijke temperaturen. Het leek ons dus wel toepasselijk om dit programma te openen met een drieluik over het weer en het jaargetijden waarin we zitten. De bekende jazzpianist Stan Kenton en zijn orkest brengen de mooie song September ten gehoor. Saskia en Serge hebben het over een fantastische zomer in Zeeland en Geert van de Maasakker kijkt al uit naar de maand oktober die nog moet komen. Het programma van vandaag is vooral gewijd aan het Nederlands repertoire. Ook dit keer weer met het motto voor ieder wat wils. Dus wilt u luisteren naar een gevarieerd nostalgisch programma met veel muziek, dan heeft u afgestemd op het juiste station. Natuurlijk hoort u nog allerlei nieuwtjes, wetenswaardigheden, de verjaardagen enzovoort. En dan hopen we dat u weer met veel plezier zult luisteren naar het programma rondom 10. Lieve groeten en veel plezier met Agnes achter de microfoon en Pierre aan de knoppen.

0: Oké, er is een klein technisch probleempje. En wij hebben gehoord Saskia en Serge met Zomer in Zeeland. En Stan Kenten met September Song. En dan gaan we voor jullie verjaardag alvast maar lekker doen.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: Voor het komende jaar vandaag, zangeres. Zij is vandaag 75 jaar geworden. Matthijs van Nieuwkerk, televisiepresentator. Helga van Leur, freelance weervrouw. Sjeng Schalke, tennisser Nederland. Mirjam Bikker, politica ChristenUnie. Koen de Kort, is een wielrenner hier in Nederland. En dan vandaag is jaar John, 8 september. Morgen is jaar Ezra. En dan 13 september Annemarieke. 14 september Steven Lowe senior. 16 september Toon. 18 september Astrid. Ja, het is een hele waslijst vandaag hoor. Bij het Oosterheidekoor is 11 september Leidy Meijerjaar. 10 september Piet Snoeren. En 18 september Ineke Akkermans. En tot slot nog 17 september is Agnesjaar. En we willen ook deze keer ze noemen de zieken en de mensen die van alles en nog wat vervelende dingen meemaken en toch lekker door moeten en ook doorgaan. En dat vinden we zo knap. Allemaal even heel veel sterkte en liefst van de Rozo.
2: Is Doris thuis?
3: Al bent u het, meneer Korstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor.
2: Ja. Hadi Doris, hoe is het ermee?
3: Goed, meneer Korstijn, goed, maar wat vind ik dat nou jammer dat u zo overwas komt binnenzetten?
2: Hoe dat zo?
3: Nou, kijk eens hier. Als

0: Nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer.
1: Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar moet je even luisteren. Een relatie van mij, hè?
0: Ja.
1: Die heeft net zoiets meegemaakt.
0: Ga weg.
1: Ja. Mijn allerbeste vriend had een

0: Nou, ik geloof dat ik toch maar beter op kan stappen.
1: Nee, daar gaat het niet over.
0: Oh nee?
1: Nee.
0: Oh nee?
1: Nee, maar nou we het er toch over hebben. Een kennis in hoge nood.

0: Meer types kunnen schillen als je blijft voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd. Zeg meneer Kostijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite?
1: Wel, de bedoeling was dat ik met jou een gramofoonplaat zou maken.
0: Oh, nou dat is bij deze dan gebeurd, hè? Maar toch, als ik wist dat je zou komen...
1: Ja, dat weet ik dan wel. Daar...

Ja, het is het goede doel. Vriendschap. Heel belangrijk natuurlijk, hè. Dat kunnen we niet zonder. René Vroeger was er met alles kan een mens gelukkig maken. En ook Doris was op het toneel. Als ik wist dat je zou komen. En hoe hou je hoop in een wereld vol zorgen? Zoek je troost en kracht in vriendschap, spiritualiteit, natuur of kunst? Allemaal thema's waar het om draait tijdens Breda Foto. Zo is er werk te zien uit 2018 van Huda Abdulmughi, Noras Sayadeen. Tijdens de viering van het Perzisch nieuwjaar op een Iraans eiland treden figuren op die het publiek zwaaien met palmbladeren schrik aanjagen. Uit eerbied voor de natuur. Te zien van 1 september tot 25 oktober. bredafoto.nl

ik zal doorgaan als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan: we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan. Dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan.

het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik zing naakt als een sopraan. We willen doorgaan.

0: Ja, de doodgewoonste dingen. Die zijn heel mooi soms, hè. En Passepartout brengt dat fantastisch voor het licht. André van Duin was er met Doorgaan. En Connie van der Bos was er met Ik ben gelukkig zonder jou.
1: Vandaag brengt een storing een duidelijke weersomslag. Vanuit het westen trekt een regengebied over, maar vooral aan de westkust en later ook in het noorden en midden soms flink wat neerslag. De temperatuur blijft zeker rond 18 graden. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten kan het nog 20 tot 22 graden worden. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. En morgen is het wisselend bewolkt, vallen er regen- en onweersbuien. Het wordt iets minder warm, met 's middags zo'n 17 graden. En daarnaast gaat het vooral aan de kust stevig waaien, met kans op windstoten tot 75 km per uur.

Hij blijft leuk, Boudewijn de Groot, met zijn tante Julia. En Engwijn Westbroek die vond zelfs die naam mooi. Bert Hering zong Najaarszon. En dan is het in Dongen, zondag, open monumentendag. Hele land doet daar mee, maar Dongen doet zondag ook mee aan de open monumentendag. Met activiteiten rond het thema veerkracht, erfgoed in tijden van onzekerheid. Het programma is van 1 tot 5 uur bij onder meer de Oude Kerk aan de Kerkstraat, de begraafplaats aan de Bolkensteeg en de Wilhelminellenmolen. Dat meldt de gemeente. De wethouder Annemarie van Enenaam opent de dag om 1 uur bij de Oude Kerk. Die kerk is dit jaar de centrale ontmoetingsplek en staat in het teken van Vlas met aandacht voor de geschiedenis, vormen en toepassingen van vroeger tot nu. Op de ambachtenmarkt laat de schoenmaker zien hoe van Vlas stevig perkraat wordt gemaakt. Kantklosvereniging Het Molenwiekje uit Schavemoer geeft demonstraties met vlasdraad. Ranko Hamelink leidt fietsroutes langs locaties met een verleden van grote uitdagingen en plekken die voor een grote verandering staan. De routes starten om 1 uur en 3 uur. Aanmelden kan via info@heemkundedongen.nl.

0: thee.
1: Ja, gaan we mee een lekker bakje drinken? Of liever een bakje thee? Maar u had nog te goed van mij, wat we draaiden hiervoor. Sandra en Andres met Als het om de liefde gaat. En Bakker de baksteen van Cornelis Vreeswijk. Wij nemen eventjes een kleine pauze. Drinken lekker koffie, u ook waarschijnlijk. En dan draaien wij Nederlandstalige top 100, top 10 hits.

een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je daar niks beters voor?
0: Hè? Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee mannen.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Zo is het precies. U luisterde in onze korte pauze naar

goedkope manier om dat risico te verkleinen. Het Erasmus MC wil patiënten daarom vaker stimuleren om tijdens een opname of behandeling naar hun favoriete muziek te luisteren.

0: la.
1: De Zwelbergers met Katinka. Middellandse Zee werd gezongen door Anita Berry. En dan hebben we voor u een berichtje, want de Amerikaanse platenmaatschappij Brunswick brengt op 8 september 1957 Riet Petit uit. Deze eerste single van Jackie Wilson is geproduceerd door Berry Gordon Jr. Op 4 november 1957 komt de plaat de Amerikaanse hitparade binnen. Riet Petit van Jackie Wilson komt niet verder dan de 62e plaats. Dankzij een animatiefilmpje wordt Riet Petit in de jaren 80 nog eens een grote hit in Europa. Vanaf 14 oktober 1987 staat de single 2 weken lang op nummer 1 in de Nederlandse top 40.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, de 's avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan,
0: en kom ik dan terug, dan doet hij o zo stug.

Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel gauw kwaad. Maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste

Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Dat was Annie de Reuver. Ze is al heel oud, hè? En Benny Nijman was er. Waarom fluister ik jouw naam nog? En verbandtrommel, je zou zeggen. Is die nog up-to-date? Staat al jaren een verbandtrommel in de kast? Controleer dan eens de inhoud. Is alles nog compleet? En hoe zit het met de houdbaarheidsdata? Bijvoorbeeld van pleisters en verband? Er is een kant-en-klaar compleet EHBO-blik gevuld met essentiële artikelen om snel hulp te kunnen verlenen. Het is verkrijgbaar in 3 maten en de prijzen zijn van €11,95 tot €34,95 bij Ethos en DNA.

En met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw.

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

komt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

0: zitten halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en Hoeper de Poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: Jozefen staat gij daar. Moeder is de koffie klaar. Kijk, daar loopt een adelaar. Is hier ook een abattoir? Basgitaar en klapsigaar. Blink gebouwde weduwnaar. Leef onze goede tijd!
1: Ja, een dode rit waar we geen eind aan zullen kunnen komen. Dr. Anders P. met zijn dode rit. En daarvoor hoorde u Jackie Wilson met Riek Petit. Wie wel een lichtje in donkere dagen kan gebruiken, stuur je heel eenvoudig een echt lichtje toe. En dan ook nog eens een keer via de brievenbus. Het plantje is een Clusia rosea, die met wat liefde, water en aandacht jaren blijft staan. Bloembos.nl en het kost €18,99.

0: Ja, lieve luisteraars, met de tonen van Ole Guapa en Lando en zijn orkest zijn we weer aan het einde van ons programma gekomen. Het weer is totaal anders dan gisteren. En ook daar zijn we blij mee, zodat de grond weer lekker verzadigd kan raken en de natuur zich weer kan herstellen. De vakantie is misschien voor velen van u voorbij, maar wij gaan er toch nog even een paar dagen uit. Dus volgende week hoort u een herhaling. Jan en Anton zijn er nu wel live met hun programma Schijven die Blijven. Graag tot de volgende keer met de lieve groeten van Pierre en Agnes. Houdoe!
1: Houdoe!

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima begonnen vandaag hun streekbezoek aan de Kop van Drenthe bij het gevangenismuseum in Veenhuizen, waar burgemeester Klaas Smit van Noordenveld hen verwelkomde. De vierjarige Melle overhandigde Maxima bloemen. Het koningspaar bezoekt de gemeente Noordenveld, Tinaarlo en Assem en sluit af bij de buitenplaats in Eelde. Dit is hun tweede streekbezoek dit jaar. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Het weer nog tot slot. Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden, maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De

0: De Tiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

Hallo lieve mensen, allemaal welkom bij een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. Afgelopen tijd moesten we 2 keer door privéomstandigheden verstek laten gaan. En moest je genoegen nemen met 1 al eerder uitgezonden aflevering. Gelukkig kunnen we de draad van alle dag weer opnemen door jullie te laten genieten van 2 uur gezellige live muziek. Pak wat te smullen, zet wat te drinken klaar en zoek een makkelijke stoel op. En samen zijn we dan klaar voor de eerste plaat van vandaag.

Na onze tune openden we de schijven die blijven anders dan anders. Want het op 79-jarige leeftijd overlijden van zangeres Jenny Kaagman heeft ook ons aangegrepen. We zullen haar het meest blijven herinneren als een zangeres van de popgroep Earth and Fire. In een blauw blitz disco jurkje, een heerlijke stem en swingend op het podiumgedrag was ze het boegbeeld van de groep. Als een soort van eerbetoon lieten we je nog eens genieten van het nummer Weekend, één van hun vele toppers. En stel, je bent automobilist en ineens word je geconfronteerd met een witte eend die midden op de weg staat. Dan lijkt het toch een extra reden om op te letten. Muziekgroep Alle 13 Janken probeerde dat allemaal uit te leggen. En deze Nederlandse zanger is al jarenlang een begrip in muzikaal Nederland.

Peter Koelewijn werd op 29 december 1940 in Eindhoven geboren. Hij heeft zich vanaf 1959 ontwikkeld als zanger, componist en radioman. In zijn beginjaren introduceerde hij samen met zijn Rockets de Nederlandse rock en roll nummers. Zijn grote doorbraak was in 1960 met Kom van het dak af. De succesvolle opvolger hiervan was het zojuist gedraaide Marijke. Peter is ondanks zijn 85 jaar nog steeds erg actief. En voor de zangeres Jo Lemaire, daar moesten we voor naar België. We vonden haar juist toen ze op het punt stond om Tintarella di Luna aan te vangen. En daarna hoorde je André Brasseur, maar daarover dadelijk wat meer.

Ik kom nog even terug op André Brasseur. Dat is een Belgische componist en vooral organist. In de jaren 60, 70 en 80 was hij uiterst populair en werd hij geroemd voor zijn werken. Uitgevoerd allemaal op het Hammond-orgel. Vooral zijn composities van herkenningsmelodieën, gemaakt voor radio- en piratenzenders, werden hoogelijk ontvangen. Je hoorde uit 1989 het nummer Studio 17. Hoewel wat minder in de schijnwerpers, is hij nog steeds actief. En Ronnie Bird kon je beluisteren met Cheese. En dat nummer is volgens ons een nummer dat veel lijkt op Lions van de Knickerbockers. Naar deze zanger moet je tweemaal kijken om hem goed te zien. Hij is slechts 160 centimeter groot.

Andy Borg is een 65-jarige Oostenrijkse presentator en een vertolker van het populaire volksmuziek. Na zijn technische opleiding als monteur stapte hij over naar de showbiz. Hij presenteerde diverse radio- en tv-programma's en startte een zangcarrière. Vele tientallen albums en nog veel meer platen waren het resultaat. Een van die platen was het zojuist gehoorde Adios Amor uit 1982, een nummer dat u bekend voor moet komen van Corrie Konings. En waarschijnlijk is er geen vergelijkbaar jaar te vinden waarin we zoveel gebarbecued hebben als dit jaar. De gebroeders Co konden dat beamen. En de moeder van deze zangeres kwam te overlijden een paar dagen nadat ze 100 jaar was geworden.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

De in Mexico geboren Amerikaanse zangeres, componiste en politiek gearrangeerde Joan Baez groeide op samen met haar twee ook artistieke zussen in een Quakersgezin. Ze werd regelmatig gediscrimineerd vanwege haar Mexicaanse afkomst. Joan is het meest bekend geworden door haar protestliedjes. Haar bekendste nummer was wereldwijd Donna Donna, doch haalde bij ons de top 40 helaas niet. En Marianne Weber, een levensliedzangeres bij uitstek, was jouw lach waarschijnlijk niet ontgaan. En hier is onze jeugdplaat van deze week.

Voor velen van ons is de leeftijd van 16 jaar een gepasseerd station. Zangeres Martine Bijl wil daar toch nog eens op terugkomen. In gedachten ging ze terug naar haar eigen tijd waarin ze zelf 16 jaar was. Ze realiseerde zich haar leeftijd en droomde vooruit over hetgeen dat ze mogelijk kon verwachten. Een heerlijk lied uit 1977. En we gingen terug in de oudheid en wel naar 1966. De Spelbrekers hadden toen succes met hun Katinga. En al eerder konden we vaststellen dat Chianti-koren het momenteel lekker doen.

Het Leeuwarder Shanty Koor staat voor feest en gezelligheid. Het koor dat bestaat uit ongeveer 40 zangers kan putten uit liefst 90 verschillende liederen. Voor optredens zijn ze graag geziene gasten in binnen- en in buitenland. Uit hun repertoire kozen we het nummer South Australia. En bij een zwarte kat denken we niet meteen aan een café. Siska Peters deed dat wel en zong daar zelfs een liedje over. Lieve mensen, een blik op onze studioklok leert ons dat het ruim kwart over half twee is. We gaan snel verder met een popduo dat in 1966 op Ibiza werd ontdekt.

Simon Postuma en Marijke Krogel was een Nederlands popduo dat we mogelijk beter kennen onder hun artiestennaam Simon en Marijke. In het begin van de jaren 70 lag hun hoogtepunt. Nationaal werden ze bekend met hun single I Saw You. Het leverde hun in 1972 11 weken top 40 op met nummer 2 als hoogste plaats. En de Dorini's deden het afgelopen carnaval niet slecht met de meezinger De Kar Zit Vol. En als we sfeervolle countrymuziek willen beleven, dan kunnen we dat zeker aan deze zangeres overlaten.

De Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton is onlangs overleden op 80-jarige leeftijd. Ze had jarenlang bemoeienis met 20 verschillende activiteiten. Deze varieerde van gitariste tot stemacteur en van banjo-speelster tot songwriter. Een keuze maken uit haar aanbod van platen lijkt ondoenlijk. Toch vonden we als één eerbetoon aan haar: country is a country douce. De meest geschikte plaat als een eerbetoon, zoals gezegd dus, aan Dolly Parton. En good old Ronnie Tober verraste ons met O Christina, een plaat van hem die in 1965 voor het eerst door ons gedraaid kon worden. We gaan op stap en ontdekken de meest gevoiceerde stem van Frankrijk.

Nadat Frans Segal in 1965 het Euro Songfestival had gewonnen met Poupée de Cire, Poupée de Son, ging er een internationale muziekwereld voor haar open. Met vele songs had ze succes. Haar totaal verkochte aantal platen ligt op ongeveer 20 miljoen exemplaren. En één daarvan was Chetella in 1967. En langs Jantje Koopmans kunnen we eigenlijk niet omheen. Dit keer meldde hij zich met telkens weer verliefd te zijn. Hadden we het zojuist over Frans Segal? Hier volgt nog zo'n verrassing.

De Franse zangeres Françoise Hardy maakte in 1962 haar muzikale debuut met Tous les garçons et les filles. Een ster was geboren. Samen met zanger Jacques Dutronc, met wie ze overigens getrouwd was, werden in Frankrijk het koningskoppel van het Franse chanson genoemd. Je hoorde van haar uit 1965 La Maison. En instrumentaal waren het Johnny and the Hurricanes, die ons lieten genieten van het nummer Beatnik Fly. Tijd voor een heerlijk Duits werkstukje.

Wij kwamen op het spoor van een, naar wij dachten, Duitse cover uit 2000, gemaakt door de Duitse zangeres Michelle. So Was Die Liebe behelst het verhaal van een diep gevoel voor geluksgevoel. Kijk, en daar moeten we eventjes over nadenken. En het lied Amor de mi amore werd in 1936 door een Spanjaard gecomponeerd. Diverse artiesten namen het evenveel titels op. Wij kozen voor Paco, die het opnam in 1989. En deze Duitse zanger nam platen op onder maar liefst 40 verschillende pseudoniemen.

De Duitse zanger en componist Drafi Deutscher, bekend onder andere van Mammorstein und Eisenbrich, schreef voor zichzelf, maar ook voor anderen, vele nummers onder diverse pseudoniemen. We moesten dus extra opletten welke plaat bij wie paste. Zoals verwacht konden we een goede keuze maken en die viel dit keer op Keep Smiling. Het is niet bekend of dit nummer ooit de top 40 haalde. En van Willeke Alberti met Carolientje weten we dat wel. Het lukte precies 8 weken met nummertje 5 als hoogste. En dat allemaal in 1977. En dit was een Nederlandse Eurosong Festival winnaar.

In 1975 won de Enschedese popgroep Teach In met Ding Dong het Euro Songfestival. Ze lieten de toen al populaire Engelse Shadows achter hun als een goede tweede. In de Nederlandse top 40 stonden ze 7 weken en bereikten ze de 3e plaats. Toen boegbeeld zangeres Getty Jaspers een solocarrière voorstond en er een andere zangeres werd aangetrokken, ging het allemaal steeds minder. Totdat besloten werd gewoon om te stoppen. En Mamma Papa is de enige succes in Nederland van de Italiaanse popgroep Cardinal Point. De band bestond in het begin van de jaren 70. En het ziet er naar uit dat jazzmuziek onder onze luisteraars terrein begint te winnen.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Charlie Parker begon op zijn 7e jaar met saxofoon spelen. Vanaf zijn 15e speelde hij in diverse bands. Het was ook vanaf toen dat hij heroïne ging gebruiken. Het was een goede vriend van Dizzy Gillespie, een trompetist. Door zijn helaas druggebruik ging hij fysiek steeds verder achteruit en overleed hij dan ook veel te jong op 34-jarige leeftijd. Ik heb overigens geen enkel idee welk nummer hij zojuist speelde. En de wannabes lijken over te komen als een stel dronkaards. Met Naar de kroeg als titel is die indruk natuurlijk niet verrassend. En van dit nummer kennen we twee identieke uitvoeringen.

De Amerikaanse zangeres Cher, je weet wel van Johnny en Cher, had in 1966 een geweldige hit met Bang Bang. Een nummer dat door Sonny geschreven was. De bekende zangeres Sheila coverde dit nummer in het Frans. In hetzelfde jaar en onder dezelfde titel. Dus ook Bang Bang. En Jacques van Raamsdonk kreeg bekendheid met zijn Schatje komt terug. En of aan deze oproep inmiddels gehoor is gegeven, weten we helaas niet. Wat is schijven die blijven zonder ABBA?

De vele ABBA-fans laten regelmatig van zich horen. Ze willen ook dat aan hun idolen blijvend aandacht wordt geschonken. Welnu, wij vervullen dan ook niet zelden hun wens. Zoals vandaag met When I Kissed the Teacher uit 1993. En het nummer Ella kent vele uitvoeringen. Wij hielden het op die van André Mos. Het was een originele, nog zwart-wit opname uit 1973. En als we naar het wat Spaans overkomende Mio Bello Señorita van Pedro Kremers gaan luisteren, dan kan de rest van deze dag niet meer kapot.

Lieve mensen, mocht het eind van Schijven die blijven zoek zijn, dan kunnen we je melden dat we het gewonnen hebben. De klok van 15 uur, of zo je wilt, 3 uur, maakt helaas een eind aan ons programma. Jan en Anton deden het weer graag en verwachten jullie ook volgende week weer te treffen. Lieve mensen, nog even aandacht voor onze tip van de week. Blijf ook komende week gewoon doorgaan met ademhalen. En tenslotte, wist je dat op een blauwe maandag God de eerste smurf schiep? Groeten van Jan en Anton en tot nog eens!

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. De Duitse supermarktketen Kaufland heeft een online marktplaats in Nederland gelanceerd. Het moet gaan concurreren met onder andere Bol en Amazon. Op de Nederlandse website biedt Kaufland 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van Lidl, heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt. Een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor twee inbraken bij een brandweerkazerne in de stad. Daarbij werd specialistisch gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen uit auto's te bevrijden. De politie vond het gereedschap terug in Nunspeet en Zwolle en hield daar de twee verdachten aan. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt, een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het weer in het oosten en zuidoosten, af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden, in de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. De hoofdingang van de Tweede Kamer is vanmiddag beklad door demonstranten. Twee mensen zijn daarvoor aangehouden. Op de deuren en het glas werd onder meer boycott Israël gespoten. Eerder was al de publieke tribune ontruimd nadat pro-Palestijnse demonstranten de vergadering hadden verstoord. Extinction Rebellion Justice Now zegt verantwoordelijk te zijn voor de acties. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rosso Radio.
4: Hasta la vista, ay ay la lula.
5: Ah,

Hasta la vista. ¡Eh, Lula!

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

Hoe moet het? Waarom is er niet zoiets als seksles? Waarom niet? Waarom niet? Als keuzevak bijvoorbeeld. Waarom niet? Als je een muziekinstrument wil leren bespelen, dan zijn er ook scholen voor. Muziekscholen. Ja, als je over muziek zijn ook dingen bekend. Daarbij gaat ook niet iedereen opnieuw het wiel uitvinden. Daar zijn dingen over geschreven die doorgegeven kunnen worden en dat gebeurt ook. Als je een blokfluit hebt, dan ga je toch ook niet 's nachts na het uitgaan in een steegje in het donker er een beetje zitten friemelen. Dat je dan nog wel weet dat je erop kunt blazen en je weet ook waar hopelijk, maar dat je dan verder maar lukraak een beetje vasthoudt. Je kan hem niet eens goed zien. Als je je vingers zo op de gaatjes kunt zetten, kun je die gaatjes niet eens goed zien. En stel dat dat allemaal lukt, dan weet je nog niet eens wat voor muziek je er allemaal uit kan halen. Nee, als je het wil leren, blokfluit spelen, dan is er de mogelijkheid om je aan te melden bij een erkende vakmuziekschool. Met gediplomeerde docenten die je bij goed daglicht of 's avonds in een goed verlicht lokaal in een rustig tempo. In ieder geval de basisbeginselen. En zo je wilt het specifiekere werk. Ja, de kneepjes. Ja, alle ins en outs van het houten blaasinstrument kunnen bijbrengen. En dan krijg je ook nog huiswerk mee. Om het leerproces te bespoedigen en het geleerde door middel van thuisoefening te laten bezinken ten einde het muziek maken als ambacht volledig onder de knie te krijgen.

Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Donald Trump belde met Vladimir Poetin over de bezoeken die gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Het uurdurende gesprek was volgens Kremlin-functionaris Yuri Ushakov constructief en openhartig. Concrete afspraken bleven uit, maar Poetin verzekerde Trump dat Rusland geen plannen heeft om Europa aan te vallen. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer eerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

is een dorp, niet ver van hier. Een boerendorp aan een rivier. Het is niet groot en vrij obscuur, maar het heeft een naam en een bestuur. Er is een school, een harmonie, een bankfiliaal, een kerk of drie. Een communist, een zonderling.

Nu is er stil, het is wintertijd. Er heerst dus griep en knorrigheid. De dag is kort, de hemel grauw. En pas maar op, je vat nog kou. De grond is hard, de tijd is lang. Het leven gaat zijn lode gang. Er wordt gewerkt, er wordt gespeeld. Er wordt vooral een hoop verveeld.

0: de overkant. Het kleine dorp in het starre land. Een toevluchtsoord verpakt in sneeuw. Dan denk je aan een andere eeuw. De dag verkwijnt en werkzaam gaan. Nu overal de lichtjes aan. Dan is het knus, dan is het rustiek. Een mooie klus voor Anton Pieck.
1: Nobody baby.
2: Nobody baby.
3: Here we go.

Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 zes kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voeren een importverbod in op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever. Ook komen er sancties tegen bedrijven en individuen die nederzettingen faciliteren. De maatregelen worden binnen 6 tot 9 maanden van kracht. 9 andere landen steunen soortgelijke maatregelen. Israël sluit hierop het Britse consulaat in Jeruzalem. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

En ja, alle plaatjes zijn uitgezocht. Ze staan allemaal klaar. En de eerste liggen natuurlijk al op de draaitafels. En we hebben een heel leuk gevarieerd programma, vind ik zelf, vandaag. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren tot 12 uur.

dat waren alweer de eerste drie van vandaag, van dit programma natuurlijk. Specie Tracy, dat was de eerste plaat, dat was een hit in 1971. Dat is alweer heel lang geleden, maar het was een knijter van een hit. En ze noemen het de bouwvakkershit. En het was Wim Schel. Die kwam een beetje uit de kanten van Oud-Gastel, als ik me herinner. En ja, dat was echt wel een hit, ja. Daarna Al Stewart met The Year of the Cat. En daarnet zaten we onder de Moon of Love van Show Waddy Waddy. Het is natuurlijk een beetje vakantieperiode. Dus we gaan ook even naar het buitenland. Hier is Rocco Granata en Marina.

0: Had u hem herkend? Johnny Cash natuurlijk met de Ring of Fire en de originele uitvoering van het nummer van Mieke was de Engelbewaarder. De volgende, dat zijn een aantal leuke meisjes. We hebben ze zelf ook ontmoet in de jaren 80 en ze waren heel vriendelijk. Nee?
1: Nee, eentje hoger.
0: Oh, eentje hoger. Dat klopt. Die komen daarna. We hebben er nog één. Die hebben we ook ontmoet. Die is ook heel aardig. René Schumann en Lonely Girl.

Manuel Goodbye, André Landers. Ja, dat was volgens mij eigenlijk een actrice die dan een plaatje maakte. Want dat was wel leuk natuurlijk. Ja, vorig hadden we de bekendste schuiverplaat die we maar kunnen verzinnen. Jane Birkin natuurlijk met Je t'aime mon plu. De Dolly-dotjes met Hey la dia lio. En nu is het tijd voor een vakman. Helaas staat, heeft iemand hem afgekraakt. Terwijl gelukkig iedereen zegt dat het anders is. We hebben het over Ben Kramer. En hier is zijn hit, De Clown.

Zo, Hatje. Lekker meegezongen? Nou, wij wel hoor. Wij doen dat gewoon hier zo in de studio. We krijgen er gewoon ook wel een apart gevoel van binnen. Want het is hier lekker cool in de studio. Dus we kunnen volop door. Jack Jersey was ook nog aanwezig. Sorry, net als de Ronettes. En natuurlijk Ben Kramer, maar die hadden we al gehoord. We gaan vandaag allemaal hele leuke aparte plaatjes, vind ik wel. Net als de volgende. Dus als je het hoort, dan herken je meteen natuurlijk. Ring, ring, I've got to sing. Hier is Verre Girard.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Na de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic regent het Europese veroordelingen. Commissievoorzitter von der Leyen noemt de aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig. Bosnië zette twee Servische diplomaten uit. Nederland stelt via minister Berendsen dat het staatseerbetoon onverenigbaar is met Europese waarden. Oostenrijk en Zweden koppelen de kwestie aan Serviërs EU-toetredingsonderhandelingen. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige bui is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag. 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Kijk online mee naar de playlist van de platenkast. www.rozoradio.nl

0: Goedemorgen!
1: Goedemorgen, ja, zomerse plaatjes zitten hier gewoon in de kast bij Rojo Radio. Dolce Vita van Ryan Paris en natuurlijk ook Neil Diamond met zijn beautiful noise, The Arms of Mary, Sutherland, Brothers and Quiver en daarvoor hadden we al veel te mooi, inderdaad. We hebben nog een heel leuk plaatje gevonden. Staat hier ook zomaar in de kast en het is natuurlijk een hele bekende, we zijn ook heel vaak aangevraagd. We hebben het natuurlijk over Gerard de Vries en Teddy Beer.
2: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."
3: Is een lekker plaatje.

0: Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen.

jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: ah joh, breng toch die jas naar de stomerij, want het fort dat begint al knapjes te verminderen.

0: lieve Charlotte. En modderige Bas. Met een dotter van modder. Wonen in mijn jas.
1: Ja, Doris natuurlijk met de twee motten en begint hier ineens een telefoon te rammelen. Ja, we zijn gewoon live, dus dat kan dat gewoon gebeuren natuurlijk. En ik wou zeggen, de twee motten, de originele van Doris natuurlijk, Gerard Joling heeft hem gedaan en meerdere artiesten. Maar er gaat niks boven het origineel. Zo is het ook nog eens een keer. Daarvoor hadden we Starship, We Built This City en ze zijn nog steeds bezig. Ze kunnen maar niet stoppen. James Lloyd, die blijft lachen. En wij gaan naar 3T. I need you.

0: online mee naar de playlist van de platenkast. www.rozoradio.nl.
1: Met dank aan onze webmaster natuurlijk. Die was weer razendsnel vanmorgen om alles weer op te zetten. En wij waren nog bezig met de platen uit de kast te halen. En hebben we toch vrij snel een lijst van kunnen maken. En André heeft hem ook vrij snel kunnen plaatsen. Dus wil je nog nakijken wat we allemaal gedraaid hebben of wat we nog gaan draaien? Kijk gewoon op www.rozoradio.nl en dan bij onze playlist. Dan komt het allemaal goed. Dit was Lou Reed trouwens met een Perfect Day. André Hazes, die was nog verliefd. En Brenda, die zei nog steeds sorry. Bij het volgende plaatje hebben we altijd hetzelfde grapje. Het kleine groene zakje. George Baker.

Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Uit het internationale PISA-onderzoek van 2025 blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen opnieuw is gedaald. Barbara Wormgoor van Stichting Lezen noemt het een veelkoppig monster met meerdere oorzaken, waaronder concurrentie van games, sociale media en AI-programma's als ChatGPT. Jeroen Dera waarschuwt voor een geletterde elite waarbij ongelijkheid tussen jongeren toeneemt. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Het college van Terneuzen presenteert herziene plannen voor een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort met extra aandacht voor sociale veiligheid. Een eerdere vergunning werd geweigerd, wat leidde tot het aftreden van burgemeester Erik van Merrienboer. Op 8 oktober besluit de raad over de komst van het AZC. Oud-minister Frank Weerwind is momenteel tijdelijk burgemeester. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn drie Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. Na een achtervolging crashte hun auto en vluchtte ze uit de voet. Een politieagent raakte gewond door een klap op zijn hoofd tijdens de arrestaties. Het gebruikte vuurwapen is nog niet gevonden. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport,

75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jette vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land, de meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Nog voor we het weten hebben wij een flink stuk afgelegd en komen we al dus in een natuurgebied terecht. De reis wordt bij een waterval een ogenblik gestekt en hier een mooie foto door de fotograaf gemaakt. Wat is dat alles vredig in die prachtige natuur, en even later koffie in een echt antieke schuur, en stappen wij daarna met frisse moed en zeer gesterkt weer in, want er moet dan nog heel wat worden afgewerkt. Een kostelijk voorval had zich daarvoor nog voorgedaan toen je

hebben hun plaatje alweer opgezocht. En flux gaat het verder op onze mooie tocht. We strijken op een hoge heuvel neer op een terras. En komt een kopje thee of koele dronk hier goed van pas. Wij hebben op dit punt een onvergetelijk gezicht. Terwijl van hier de grens van Duitsland in de verte ligt. Natuurlijk worden wij hier fotografisch vastgelegd. Hij doet het reuze handig, dat mag ook wel eens gezegd. In snelle vaart gaat het dan huis toe door ons mooie land. En heeft de heer van Mechelen de lachers op zijn hand. De vrolijke stemming vermaakt ons allen opperbest. Er wordt zelfs gezongen, al is er geen orkest. We zouden nog een pletterij bezoeken onderweg. Maar het was zo dat er een staking was, dat was

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie